Nou leg jou pap op de vouw, al leg ons sapoi sapoi, hoetje kan de kwaai met kopen bij jou. Addig, addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.